alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

geen playlist, maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken. En daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. De eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatselijk kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje Memphis Depay is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts. De kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied. En is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen

laat ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Wij zijn Ice Radio. The Alternative.

0: Je luistert naar Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Gökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijnd.
0: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
3: Goed dan vergeten.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners. This is a special show on Ice Cream.

0: week openen. Voor de verandering, Nederlands producten. Ook al hebben ze dat gejat. Dan nog. Goed. Waar waren we gebleven? Oh ja, moraal van de week. Nummertje, wat zijn we? 445 deze week. En dan is altijd de vraag, wat gaan wij doen deze week hier op Ice Radio? Nou, ik heb iets ouds bedacht, want dat doen we elke week namelijk. We gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren en dat concentreren, dat kan je dan weer leren. En dan komen we uit bij ja, altijd moeilijk, voetbalregels.
1: Iemand die gewisseld wordt, heeft 10 seconden de tijd om het veld te verlaten. Ja, en haalt hij dat niet, dan moet zijn invaller 1 minuut buiten de lijn wachten.
2: Voor keepers komt er een 5 seconden regel.
1: Als de scheidsrechter vindt dat het te lang duurt, steekt hij zijn hand in de lucht om af te tellen van 5 naar 0. Ja, en is de bal dan nog niet in het spel? Dan verandert de doeltrap naar een corner voor de tegenstander.
2: Die regel geldt ook bij een ingooi. Gaat het niet snel genoeg, dan gaat de ingooi naar de tegenstander.
1: Iedereen die op het veld een blessurebehandeling krijgt, moet daarna 1 minuut naar de kant. En dus speelt je team even met een mannetje minder. En wat voetballers ook vaak doen, ze praten met hun hand voor hun mond.

0: angst, maar passie.
1: Ja, dat was de nieuwe van Simon Keizer. Je weet wel, die uit Volendam. Wat moet met een D, dat moet met een T. En ondertussen hoor je iets uit 1984. En dat jaar staat centraal in deze moraal van de week. Frankie Goes to Hollywood. Relax.
2: Peter.
3: Peter.
2: Peter.

0: dit nummer werd ooit bij een station waar ik werkte niet gedraaid, omdat het slecht scoorde bij het publiek. Nou, dat interesseert jullie. Nee, natuurlijk niet. Dit is de nieuwe trouwens van Inarja. What the fuck?
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van
0: 63.
2: 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks verlies van de Beatles dat je niet in die vorm kent.
3: Ice Radio. Oh, nou eens je bek. Word jezelf niet gek.
2: Nee, ik ben het al. Met nu iets van Talk Talk, It's My Life. Maar ik moet ook nog even vertellen dat je zojuist de nieuwe van Prince hoorde. De wat? De nieuwe van Prince? Ja, kostuum uitgebracht natuurlijk.

0: Eerst toch ZZ Top, Give Me All Your Love in op Ice Radio.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Oh, sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
5: Dit zijn de off-beatables. De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio. De Beatles Groep.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Gilles Moon, gaat het nou?
0: Ice Radio.
1: En als je dan zegt, ja, maar die heb je al veel vaker gedraaid, Peter. Ja, dat klopt. Want dit is nou mijn meest favoriete Duitsstalige nummer. En om de een of andere reden raakt het een gevoelige snaar. Natuurlijk raakt die ook bij jou een gevoelige snaar. Het gaat over een kaartenhuis. Oh, daarom heet het ook Kartenhuis natuurlijk.

0: taal van de week.
1: Ja. Tuurlijk herinner ik me deze nog. Maar ik moet eerst even afkondigen wat er daarvoor gedraaid werd. Uit 1984, Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody. En dit uit hetzelfde jaar. Natuurlijk de Rolling Stones. Undercover of the Night.

Ah, het is toch wel de mooiste versie van het nummer, hè? Hij is ook door haar geschreven natuurlijk. Dolly Parton met You Are. En er staat hierbij de unreleased single version. Ja, het zal best. 1984 was trouwens het jaar van dat nummer. Net als van dit nummer. Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Single version.

0: wat een lekker hitjaar was dat, 1984. Dat betekent dat we volgende week gewoon verder gaan putten uit de hits van 1984. Ik was 22 dit jaar, 21, zoiets. Dit is trouwens een hit van nu uit het bakje nieuwe muziek. Nectar Wood en Elton John, Wine into Water. Het is meteen het laatste nummer van deze moraal van de week. Tot volgende week.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
0: Klutser. Ik vind

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: What are you thinking about?
5: Dat was een slappe hap.
6: Fijne uitzending verder, dames en heren.
7: Het is met name heel veel plezier hebben.
8: Je vindt vlees voor een slappe. I'll say to him. Bernie, I'll say, they'll never make that money back.
9: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
10: Ook was ik maar bij moeder thuis gebleven.
11: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
13: I like it.
11: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
14: Ice Radio.
11: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Zou president Trump goed uitkomen? Hij is jarig vandaag. Een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTW Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken. Maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon, van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen, maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden, morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op 2 metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengewaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuidlaren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. Politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

Ja, ja, VDB hier. IJsgordijn van dit fijne radiostation. Ik dacht, kom ook eens op de zaak. Het is de man, de maestro, de mythe, de mighty Marvin Bean. Motherfucker! En dit is hem, S.D.D. Juist, ja hoor!

0: Cup Ice van de Blossoms. Love Talk. Dat is van die praat. Dat is elkaar, je hebt elkaar net ontmoet, zeg maar. En dan noem je elkaar nog bij die kleine naampjes. Zo van, ach, Duifje of Beertje. Maar naarmate je langer bij elkaar bent, worden de beesten ook vaak groter. Hè? Dat weet je. Hallo! Ja, ik dacht, ik kom ook weer eens even op de zaak. Ik zat weer in een parallel universum een aantal weken. Mijn stem was op een gegeven moment weg. Ook niet handig als je bij de radio zit. En daar zijn we weer! En ik heb ook weer meegenomen dat hele dikke boek van Dennis Michiels met One Hit Wonders. En we trappen af met een One Hit Wonder uit de jaren 60. Uit 1963 om precies te zijn. Dit zijn de Crystals!
1: One Hit Wonders.

begeleid door de Wrecking Crew trouwens. En Then He Kills Me. En wist je dat dit lied een prominente rol had in de maffiafilm Goodfellas. Ice Radio, we gaan dansen. Another, dit is de nieuwe. Die heet I Like.

lekker aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Het is bij ons, Gay Pride. En ik denk dat hij hem zeker bij zich heeft. Fall Amour, nieuwe hit, Against the Clock. Dit is Ice Radio. Een one-hit wonder blokje uit de jaren 70. Nu met Luc Bral. Geproduceerd door Jet Jersey trouwens, uit 1974. Hallo, hier ben ik dan.

ook zo'n one-hit wonder uit de jaren 70 teruggedraaid. Bram Tchaikovsky en Sarah Smiles. Die Bram Tchaikovsky was gitarist bij de Motors. Je weet al van Airport. En dit deed hij dus allemaal daarna. Je solo eigenlijk. En daarvoor. Ik heb er heel hard meegezongen. Want dat is echt een liedje uit mijn jeugd. Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. Nu nieuwe muziek op ijs van Subterranean Street Society.

Subterranean Street Society, nieuwe liedje heet Thomas Matthew Crooks. En ik hoor je denken, wie was dat ook alweer? Wie was dat ook alweer? Nou, dat was de man die op 13 juli 2024 een aanslag pleegde op president Trump in Butler, Pennsylvania. Weet je nog? Toen was hij nog geen president trouwens, dat was in de verkiezingscampagne. Maar het heeft hem gewin terrein gelegd, de man met het oranje hoofd. Nu op Ice Radio, een momentje Northern Soul. Even weer die lach op dat gezicht. Dana

0: kent allemaal wel zo'n situatie, toch? Ja, jij ook. Jij kent hem ook. Dat je dus, zeg maar, met iemand aan het praten bent en denkt van, ja, laat ook maar. Je begrijpt het toch niet. Laat maar. Weet je wel? Daar gaat dit liedje over. Prachtige Baby Rose is dat. Hallo, met wie?
1: Ik wil zo graag een plaat horen. Het is zo ontzettend leuk. Het is rap, rap, rap, rap. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit.
2: Ik wil zo graag een plaat horen.
1: Ik weet dat het is zo ontzettend leuk. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit. Of ja, ik weet dat het om tom, tom gaat. Verder weet ik helemaal niets.
0: Nou, misschien is het liedje dat er nu zometeen aankomt. Zou maar zo kunnen.
3: One hit wonder.
0: Een one hit wonder. Teruggedraaid uit 1981. Kim Carnes.
3: One hit wonder.
0: Bette Davis Eyes.
3: One hit wonder.

Blokje One Hit Wonders uit de jaren 80. Chagrin d'Amour was dat als laatste. Dat waren rapper Gregory Ken en zangeres Valley. Dat was een Amerikaanse zangeres. En die rapper die heeft zich een beetje laten inspireren door de Magnificent Seven van The Clash. Weet je nog? Het gaat over het nachtleven in Parijs, dit liedje. Dan nu, nieuwe muziek op ijs. Zometeen J.J. Rom 87, als ik het goed uitspreek. Het is echt zo'n naam waar je zegt, ja, oké, je krijgt een rare reactie binnen van iemand en dan noemt hij zich J.J. Jerome 87. Samen met Al J, die ken ik dan wel. Track and Field, zo heet het nummer. En dit is Aquilo, mooie stem, prachtig liedje, Confetti. Calm down, it's gonna be messy.

Before you call me. Zit een beetje in het... dat je bijna in slaap valt eigenlijk. Maar wel mooi hoor. J.J. Jerome, 87 met All Jay samen. Track and Field daarvoor. Aquino, Confetti. Hier zijn nog wat One Hit Wonders uit de jaren 90. Zometeen Greg McLaughlin en Check 1, 2. Maar nu eerst. Maar nou. Dit is...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen, dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel, haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.-.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Hi, hi. Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

Ach, een schitterend chanson, als je het mij vraagt. Deze combinatie, Escobar en Heather Nova. Zij van Bermuda en hunnie uit Zweden. Dat is toch wel bijzonder. Someone New is dat. Dit is Ice Radio. Ik heb dat boek met One Hit Wonders meegenomen van Dennis Michiels. Dit is er eentje uit 19...

0: weten precies waar ik was toen ik voor het allereerst hoorde deze. Van de New Radicals, You Get What You Give. Het was gewoon op een van de freeways rondom L.A. Belangrijke gegeven natuurlijk in dit nummer. Dat hij ooit, Greg Alexander, daar gaat het over, want dat was een eenmansproject van deze man. Dat hij ooit kreeg na een droom over Joni Mitchell. Toen ging hij dit nummer schrijven. Dit is Eyes Radio.
1: Is a legend of war. A soldier.

niet aanvragen bij de DJ. Ik vind het origineel net even iets leuker. Die zou ik wel doen dan. Zat er wel in, hè, Robin S. Maar in deze versie van Francis Mercier. Show me love, the ocean.

Charlene, I've never been to me. Ook zo'n one-hit wonder. Teruggedraaid uit de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En dit liedje is dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen door niemand minder dan een gecertificeerde, getrainde radio-discjockey. Scott Shannon, America's greatest hits. Hij werkte bij Motown en hij vond dit nummer ergens in de kluizen daar. Was eigenlijk al eens eerder opgenomen. En ja, nooit echt een hit geweest. En toen heeft hij hem opnieuw gedraaid op de radio. Heel veel. Er kwam heel veel vraag naar. En die Charlene, die was intussen naar Engeland verhuisd. En die werkte daar in de snoepwinkel. Die werd daar weggeplukt en die moest het nummer opnieuw opnemen. En de rest is geschiedenis. Dan nu. Op Ice Radio, nieuwe muziek van The Amazons. Dit is Blood on the Bone.

Renaissance. Nog meer nieuwe muziek op Ice Radio. Het liedje dat ik in de schijnwerpen zet op die fijne radiostation komt eraan. Het is van Graham Coxon. En die kun je kennen als medeoprichter van de Britpopband Blur. Hij is ook een paar jaar uit die groep geweest, omdat het nog wel eens knetterde met frontman Damon Albarn. En intussen bracht hij ook allerlei soloplaten uit. Dat duurt nog steeds, want over 2 weken verschijnt het album Castle Park van deze Graham Coxon. En daar staat dit liedje op. Billy Says.

Got to Travel Alone aan T.Y.O. Ik heb al eerder wat van hem gedraaid. Een jongen uit Parijs. Werkte als straatmuzikant. Reisde de hele wereld over. Kwam op een gegeven moment in Memphis terecht. En daar zat een oude bluesknakker. En die hoorde hem zingen. En die zei: This is the young old. En dat werd afgekort tot T.Y.O. Dan nu A One Hit Wonder uit de jaren 70. Teruggedraaid. Het is een Nederlandse artiest. Arjan Bras. Dit is ook zijn enige claim to fame. Waardoor hij dus echt een one-hit wonder is. Want hij stond hiermee even in de spotlights met dit prachtige liedje. Daarna verdween hij naar de achtergrond, deed nog wel wat sessiewerk en zo. Maar dit was zijn moment. 1977. Arjan Bras, Leonie.

Wat swing, wat swing. Nee, ik vind het allemaal weer een beetje. Lekker nieuw liedje ook, dat heet Evolution. Haat jij ook dat spreekgezang? Ja? Luister dan even naar deze, want

0: was an Ice Radio production starring Jurgen van den Berg as Jurgen van den Berg.
1: Ja, dat wil ik. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga al die platen die we gedraaid hebben, gaan aanvragen bij de dienst. Doen de DJ. En gewoon eens kijken wat hij allemaal wel en niet heeft. En deze doe ik er zeker bij. Every Man. In het weekend dat ik gewoon eventjes ook gay ben. Een gay voor een day of twee. Maar dan toch. Daarna weer gewoon Every Man. Double Exposure is hier. Hou je haaks en dan vooral.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen, voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegen gestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al drie anderen aangehouden, alle drie tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd vierde. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.

0: The Cure and Primary. Hey, goedemorgen. Ja, dat is toch best een aardige hit geweest van The Cure, Primary. En die hoor je eigenlijk helemaal nooit meer. Tenminste, ik niet. Dus ik deed in ieder geval mezelf er een plezier mee. En ik hoop jou ook een beetje. Goedemorgen, hartelijk welkom. Dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Mellis Morning Mix, zo heet dit programma. En tot 12 uur ga ik weer fijne liedjes voor je draaien. Uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik heb weer allerlei leuke dingen in mijn digitale koffer gegooid. Veel meer dan ik kan draaien. Blijf lekker luisteren, dan kom je er vanzelf achter hoe de keuzes uitpakken. Ik hoop dat het goed met je gaat. We praten zo direct wel even bij. Eerst aandacht voor de nieuwe Icebreaker. Dat is een Nederlands bandje. Dat luistert naar de naam Bon Sira. Met een H op het end. En dit heet Unbound.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

heerlijk toch dat je op dit mooie radiostation gewoon mag draaien waar je zin in hebt. Wat had ik een zin in Bram Tchaikovsky. En als ik die plaat dan hoor, dan weet ik weer waarom ik er zo zin in had. Sarah Smiles. Het zijn de overblijfselen van The Motors die in deze band terechtkwamen. Hey, goedemorgen. Oh ja, en daarvoor Bonsira, een nieuw bandje uit Nederland. Of nieuw. Ja, nou, relatief nieuw. Ze hebben aan de popronde meegedaan, geloof ik. Unbound heette dat liedje. En zij hebben deze week de Icebreaker. Dus die hoor je de hele ochtend in de programmering van Ice Radio. Goedemorgen nogmaals, hartelijk welkom. Fijn dat je afgestemd bent op dit mooie station. Je hebt ons weer weten te vinden via de site of via de TuneIn app of op wat voor manier dan ook. Maar je bent er en dat is wat telt. Ik hoop dat het goed met je gaat. Er wordt ons nou al een tijdje beloofd dat het echt lekker weer gaat worden. Zomerse temperaturen. Nou, ik geloof dat het in de loop van volgende week eindelijk zover is. Want de afgelopen dagen, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij ons in het westen was het met veel regen en onweer en bliksem en toestanden. Maar goed, ja, ik geloof dat het wel weer wat beter wordt. Hey, over het weer een andere keer meer. Laten wij het over de muziek hebben. Wat heb ik allemaal voor je vanochtend? Nou, natuurlijk een prachtige ijsicoon van Kraftwerk deze week. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk ook het Prince moment en alle bekende ingrediënten. Het boekje van Robert Lodge heb ik weer bij me. En Monica Leijen is er weer voor meer vrouwen op de radio. En ook Paul Gulmi maakt weer zijn opwachting het volgende uur. En die heeft iets gepikt uit zijn eigen platenkast. Paul's platenkast. En verder natuurlijk fijne muziekjes. Hè? Dit kan nog wel de hele zomer mee hoor. Die grote hit van Alex Warren. Die heet Fever Dream.

wat wilden ze toch op Prince lijken destijds. De mannen van Ready for the World. En ja, prompt scoorden ze een Amerikaanse nummer 1 hit midden jaren 80. Oh, Sheila. Nog steeds fijn om te horen, moet ik zeggen. Ik kan er niet stil op blijven staan. Het boekje van Robert Lodge heb ik ook vanochtend weer bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En ja, leuk om een verhaal met je te delen. En dan de bijbehorende platen draaien. Vanochtend wou ik het even met je hebben over George Harrison. Toch niet de minste. Ja, in 1971 werd George Harrison aangeklaagd wegens plagiaat rond zijn hit My Sweet Lord. Volgens de aanklagers leek het nummer namelijk te sterk op He's So Fine van The Chiffons. Een Amerikaanse rechter gaf hen uiteindelijk gelijk en concludeerde dat Harrison het nummer waarschijnlijk onbewust had gekopieerd. En die zaak groeide uit tot een juridische soap die maar liefst 18 jaar duurde. Aanvankelijk moest George Harrison bijna $1.6 miljoen schadevergoeding betalen, al werd dat bedrag later ongeveer gehalveerd. En daarna kreeg de affaire nog een opmerkelijke wending, want Harrison's voormalige manager, Alan Klein, bleek achter de schermen geprobeerd te hebben om Bright Tunes, de muziekmaatschappij die Harrison had aangeklaagd, zelf op te kopen. En Klein hoopte vervolgens de rechten van He's So Fine, die bij die muziekmaatschappij ondergebracht waren, weer aan Harrison te kunnen verkopen. En daarbij gaf hij de tegenpartij zelfs vertrouwelijke informatie over de verkoopcijfers en de auteursrechten van My Sweet Lord. Ja, dat is niet helemaal lekker fris natuurlijk. En zo werd het uiteindelijk niet alleen een beroemde plagiaatzaak, maar ook een voorbeeld van hoe ingewikkeld en hoe hard de zakelijke kant van de popmuziek soms kan zijn. Nou ja, toen was er nog helemaal geen sprake van samples en van dat soort dingen waar het auteursrecht vandaag de dag mee te maken heeft natuurlijk. Hè? Dat, met terugwerkende kracht was dit nog een redelijk overzichtelijke zaak, zou je kunnen zeggen. George Harrison en My Sweet Lord. Nou, laten we dat dan maar draaien.

0: we oriënteren ons toch al een klein beetje op de zomerhits. Want over een paar weken dan is het officieel zomer in Nederland. En deze die scoort hoge ogen. Of die kon wel eens hoge ogen gaan gooien, zo moet ik het zeggen. De Bauza uit Noorwegen en Magnetic. Hey Monica Leijen, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen Melle.
0: Heb jij je keuze al bepaald voor wat betreft de zomerhits van 2026?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Maar ik moet meteen even denken aan hoe het bij mij op kantoor is. En de verwarming is uit. Oh. en het is echt ijskoud.
0: Oh, dus jullie zijn nog niet toe aan de zomerhit?
1: Nee, we zitten met hele dikke truien en jassen aan en zo. Het is echt redelijk dramatisch. En, oh. Maar de verwarming gaat niet meer aan, hebben ze ons verteld.
0: Oh, nou ja, ik herken dat een klein beetje. Want bij ons zijn ze bezig om de klimaatbestendige toestand te upgraden.
1: Introduceren.
0: Weet ik veel. Nee, ja, ze zijn dat aan het hoe noem je dat nou? Aan het updaten of zo. Ik weet het niet. Maar het effect is hetzelfde. Dat het inderdaad ook... Er is geen verwarming. Wat een ingewikkeld verhaal dit. Laten we het snel over de muziek hebben. Ja. Hoe gaat het met je trouwens, over muziek gesproken?
1: Ja, goed.
0: Nou, gelukkig. We bellen jou in het kader van meer vrouwen op de radio. Eens even kijken. Heb ik vrouwen gedraaid? Nee, nog helemaal niet. Dus het wordt hoog tijd. Goed. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb wel weer een leuke. En het zou misschien... Was het ook wel een zomerhit? Dat weet ik eigenlijk niet destijds. Maar het was wel een lekker nummer, laten we het zo stellen. Het gaat om Laura Branigan.
0: Ah.
1: Laura Branigan, die is helaas is niet meer onder ons, al meer dan 20 jaar niet meer.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Ja, die kreeg op de 52 heeft ze al een hersenbloeding gehad. En dat is niet goed afgelopen.
0: Ach jee.
1: Maar gelukkig heeft ze dus nog wel wat mooie muziek achtergelaten. En ze is destijds begonnen als serveerster. En ze heeft zelfs als achtergrondzangeres bij Leonard Cohen. Leonard Cohen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Gezongen. En ze is eigenlijk ook wel bekend geworden destijds door een aantal covers die ze gedaan heeft. The Power of Love en Turn the Beat Around. En dit nummer was origineel van Raf. En Raf, dat was Raffaele Ravoli.
0: Oh.
1: En die heeft... Ja, wie kent hem niet?
0: Ik geloof je zonder meer. Ik wist het niet.
1: Nee, maar die had dus het origineel. En die heeft het verkocht aan Laura Branigan. Maar ze hebben het wel per ongeluk tegelijkertijd uitgebracht. Dus zeg maar zijn versie, die kwam ook uit. Maar die is een beetje ondergesneeuwd door haar nummer. Ook omdat waarschijnlijk de welbekende Harold Faltermeyer het arrangement gedaan had. Die had natuurlijk destijds heel veel hitjes met... Wat was het? Miami Vice en zo. Allemaal dat soort dingen.
0: Ja, Axel F en zo. Oh, die heeft arrangementjes van gedaan wat we nu gaan draaien.
1: Ja, precies.
0: Oh, en, wist ik ook niet. Zo leren nou, is wat jeetje, op de donderdagochtend.
1: Het is wat, ja. Nee, dus dat. Dus ik dacht, nou, dat verdient wel een beetje aandacht.
0: Ja, nou, dat keurig binnen de tijd, dit verhaal. volgens mij moeten we het wegschrijven onder de Italo's. En dat vind ik dan altijd wel weer een beetje apart. Want ik heb dan zoiets van, oh ja, dit is Italo. Maar ja, in eerste instantie zou ik dat niet gelijk niet geven. Maar wel degelijk, hè, dat lekkere lome zomerse tempo. Ja. Roept u maar, dan ga ik hem lekker instarten.
1: Nummer uit 1984 van Laura Branigan, Self Control.
0: Och jee, 84, daar waren we 42 jaar jonger, man.
1: I know.
0: Weet je nog?
1: Ja, ik weet het nog goed.
0: De zomer van 84.
1: Ja,
0: leuk.
1: Toen noemde je disco nog inderdaad de Italo-disco.
0: Ja, precies. Ik zet hem wat harder hier in de studio en ik hoop dat jij hetzelfde doet.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Leuk.
0: Dankjewel, bye bye.
1: Oké, hoi.

0: Laura Branigan, gelijk maar een andere dame met heerlijke vocalen erachteraan gegooid. Kim Wilde en The Love Blonde.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Ja, over de band Kraftwerk en de invloed van Kraftwerk op de elektronische muziek hoef ik je natuurlijk helemaal niks meer te vertellen. Wat ik je wel kan vertellen over Kraftwerk is dat ze deze week het Ice-icoon hebben met hun 7e studioalbum. Studioalbum, dat klinkt als poesiealbum. Nee, studioalbum uit 1978 en dat album heet The Man Machine. En daar staan klassieke nummers op natuurlijk als The Model en hoe heet dat andere nummer, een beetje single nummer is dat. The Robots natuurlijk. Die ga ik allebei niet draaien. Die heb je al gehoord deze week of die ga je nog horen. Ik kies voor The Neon Lights. Ook een single geweest trouwens. En niet dat ik daar nou speciaal op geselecteerd heb, maar toch. Kraftwerk en het Ice-icoon deze week heet The Man Machine. En daarvan zoals gezegd The Neon Lights.

0: Ik zie deze dame heel veel op social media langskomen de laatste tijd. En dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad dat ze 10 keer in het voorprogramma van Harry Styles heeft gestaan in de Amsterdam Arena. Robin, en je hoorde Show Me Love.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: In 1988 bracht Prince dat Love Sexy album uit met Alphabet Street als voorloper, als qua single. En ja, toen dat album uitkwam, toen kwamen we erachter dat je het eigenlijk maar op één manier kon beluisteren. En dat was van voor naar achter en niet anders. Alles zat aan elkaar vast. Dat was eigenlijk één lange track. En ja, ik heb dat toen allemaal, toen dat kon, op enig moment allemaal losgeknipt en er toch losse tracks van gemaakt. En een van die losse tracks ga ik nu voor je draaien. Het vijfde liedje van het album met in de backing vocals Sheila E. En ze doet natuurlijk ook de percussie. Dit is Dance On.

0: Ze deed vorig jaar, of is het alweer anderhalf jaar geleden, 3 keer de AFAS Live. En ze gaat nu voor de Ziggo Dome. En volgens mij krijgt ze ook die achter elkaar vol. Vrouwtje en de nieuwe single heet Jaar na Jaar.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Yo, baby.
0: En voor het geval je het nog niet door had, ik ben fan van Vrouwtje. En ik ben ook fan van een lekkere oude disco dance classic. Zeker om uur 1 mee af te sluiten. Je mag een dansje maken op deze donderdagochtend op Live Garrett. Of Leave Garrett, dat weet ik eigenlijk niet. Het heet

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Mashak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix. Set

0: Geweldige single vond ik dat destijds. Susan Fassbender en The Twilight Cafe. En er komt gelijk van alles boven bij me. Hoe is het afgelopen met die dame? Volgens mij niet zo heel goed. Maar goed, had ik even voor je moeten nakijken. En als je het echt wil weten, moet je het zelf maar even doen. Susan Fassbender met dubbel S, zo schrijf je dat. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb nog een hele hoop leuke liedjes. Ik ben benieuwd hoe de keuzes uit gaan pakken. Ik weet net zo min wat er precies voorbij gaat komen in dit uur als jij. Wat ik wel weet is dat ik een poging ga doen om Paul McCartney, wou ik zeggen, Paul Gulmi te bellen. Voor Paul's platenkast. En ik heb natuurlijk ook nog de Pimpam plaat. Maar ik heb ook Paul McCartney voor je. Want ja, die heeft natuurlijk een fantastisch nieuw album uitgebracht. The Boys of Dungeon Lane. Iedereen heeft het erover. Hij heeft een hele hippe eigentijdse producer aangetrokken. Andrew Watt met dubbel T op het end. En ja, het resultaat is heel bijzonder. Dit is Paul McCartney en een track van zijn nieuwe album. Je zou het een nieuwe single kunnen noemen. Die heet Come Inside.
1: Ice. The Alternative.

Ramones en de Rockaway Beach. Zo klonken ze en zo zullen ze altijd blijven klinken. Lekker punky, lekker kort, liedjes van 2 minuten. Ik ben fan van Sky Newman, dames en heren. En dit is haar nieuwe single, Man.

0: Ja, we zijn in Nederland natuurlijk gewend aan olé olé en we houden van oranje en Nederland die heeft de bal. Maar in Engeland hebben ze een hele andere traditie van voetballiederen. Dit was New Order en The World in Motion. Paul Goumi, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bellen.
0: Ja, dat ken jij natuurlijk, hè? Dat kan niet anders.
1: Ja, het zijn zoveel klassiekers. Laten we ook niet vergeten de Lightning Seeds met uit mijn hoofd even. Met It's Coming Home. Voetbal is Coming Home.
0: Oh ja, dat was 96, hè?
1: Ja, nee, dat was later. Ja, dat was 96.
0: De EK in eigen land destijds.
1: Ja.
0: En dit was voor het WK. Maar ja, dat moet je voorstellen dat wij een voetballied laten maken door Direct of zo. Of door Anouk. Ja, meestal is het allemaal van Viva Hollandia bij ons. Hè? Dat is een heel ander genre eigenlijk.
1: Ja, klopt. Want die versie van 1990 van New Order was John Barnes was daarin ook. John Barnes, voor de mensen die dat niet weten. Een prominente spits van het Engels team. Die deed ook zijn duit in het zakje qua rappen.
0: Ja, die zat op de 12 inch. Had hij nog een groter aandeel, kan ik me herinneren.
1: Ja,
0: nou,
1: ja,
0: zo
1: ja.
0: Maken we de crossover van voetbal naar muziek. Ja, en moet met jou toch een heel klein beetje over voetbal praten. Want het gaat beginnen vandaag, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik heb geen idee. Mexico volgens mij, de eerste wedstrijd, toch?
1: Mexico, Zuid-Afrika, ja.
0: Ja, ja. En hoe is het met jouw oranje koorts? Of is die nog niet echt tot grote hoogte gestegen?
1: Ik heb echt altijd, sinds ik me kan herinneren, enorme oranje koorts gehad. En nu niet.
0: Nee, ik heb dat ook niet. En als ik ze zie spelen, dan krijg ik het nog minder. En als ik las van de week een column van Hugo Borst. En die had het over het ontslag van Robin van Persie. En die zei, ja, Robin van Persie was een wereldspits. En hij was vooral een wereldspits. En destijds stonden daar Robben en Sneijder omheen. En Van Gaal op de bank. Kom daar nog maar eens om. Ik denk, ja, daar heb je gelijk wel een pijnpunt te pakken. We hebben ze niet meer, hè, de grote sterren.
1: Nou, maar dat kwalitatief vind ik nog wel meevallen. Ik bedoel, in theorie heb je echt een heel goed team. Maar het is meer alles eromheen. Het is zo... Het is verachtelijk.
0: Ja, maar er zijn ook toch heel veel goede spelers die er niet bij zijn. Van Matthijs de Ligt tot Jurjen Timber en noem ze maar op.
1: Nee,
0: allemaal.
1: Dat maakt ook maar niet uit.
0: Dat maakt ook niet uit. Oké.
1: Okay. Er zijn genoeg goede spelers, maar het gaat me niet om Oranje. Het gaat me gewoon om het hele WK.
0: Ja, natuurlijk. Nou, weet je wat? Om het goed te maken, zullen we het snel over de muziek hebben, Paul. Want we bellen jou voor Paul's Platenkast. En Paul's Platenkast is jouw platenkast. En die staat vol met van alles en nog wat. Singeltjes, LP's, 12 inches, CD's, MP3'tjes. Kan me niet schelen. En elke week pak je er wat uit om onder de aandacht te brengen. Je hebt wat lekkers deze week. Ja, je hebt elke week wat lekkers. Maar deze die vind ik lekker met een hoofdletter L. Vertel.
1: Ja, dat is gewoon een wereldartiest. En ik geloof dat ik hem in 82 leerde kennen, of 83. Hij zat daarvoor bij. Waar zat hij bij? Bij de Sex Pistols? Of,
0: Generation X.
1: Generation X, ja. En fantastische artiest. En het leuke is ook dat mijn familie heeft al over lange tijd een huis in Ierland gehad. En we hadden een goede vriendin, die heette Eileen Postoffice. Want ze was...
0: Dat is een leuke achternaam.
1: En haar zus was de moeder van deze artiest.
0: Oh, wat grappig. Wat leuk.
1: Ja. Ik zat heel dichtbij bij de bron. En ik heb hem in Brussel nog een keer live mogen aanschouwen. Fantastisch.
0: We zijn toch een paar jaar geleden met een groep mannen nog naar hem toe geweest. In de toen nog Heineken Music Hall. Was je daar niet bij?
1: Nee, daar was ik niet bij. Ik was wel in Brussel.
0: Oké, nou dan zag je hem eerder dan ik. Hey, maar Generation X, dat zijn wij ook. Dat is zijn oude bandje. Over wie hebben we het en waar gaan we naar luisteren, Paul?
1: Over Billy Idol, Rebel Yell.
0: Oh, heerlijk. We gaan hem lekker draaien. Ik zet hem lekker hard. Ik hoop dat jij hetzelfde doet. En ondanks alles wens ik je toch een fijn WK, Paul.
1: Jij ook.
0: Ik spreek je snel weer. Bye bye. Oh, wat heerlijk. Wat pakt hij deze week weer uit zijn platenkast.

Ik ben fan van dit gezelschap. Alleen maar dames, een all-female band. Vroeger heette ze Done With Dolls. Vind ik een leuke naam voor een all-female band. Tegenwoordig heette ze The Beaches. Ze komen uit Canada. En Edge of the Earth was een van de eerste singeltjes van alweer een paar jaar geleden. Straks heb ik nog de Pimpan plaat voor je. Maar eerst neem ik je mee terug naar eind jaren 70. Naar het debuut van de Nina Hagen Band. Het gelijknamige album heb ik destijds letterlijk grijs gedraaid. Ik kende het helemaal uit mijn hoofd. En dit is een van de meest spannende, onheilspellende nummers. Maar oh zo lekker. De Nina Hagen Band op Ice Radio. En Auf dem Bahnhof Zoo.

0: blond, op zwart, op braun. Ich liebe alle Frauen.
1: Ice Radio. Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.

Terms and Conditions, Bless, met de E als een 3 geschreven. Hè? Dat is dan tegenwoordig heel erg hip. Ik zat te denken, zal ik nu de Pimpalplaat doen of zal ik eerst nog even een fijn liedje draaien? Nou, ik draai eerst nog maar eens even een fijn liedje. Een liedje van Prince, uitgevoerd door Alicia Keys. En dat heet How Come You Don't Call Me Anymore.

Primal Scream en Rox. Ik heb dat wel eens vaker verteld. Ik heb ze een aantal jaar geleden live gezien in de Melkweg. Ik vind het een heerlijk bandje, Primal Scream. Ik had me daar echt veel van voorgesteld. Het was ook leuk. Het was ook een prima avond. Maar ze hadden geen blazers bij zich. En ja, de muziek van Primal Scream die krijgt wat mij betreft een extra dimensie door die blazers. En ja, als je dit nummer uitgevoerd hoort worden zonder blazers, dan is het toch net even wat minder. Maar goed. Hoogste tijd voor de pimpanplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal pimpanpetschijfje. Dat draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde in de titel op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke 1 van uit. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. Dat is de Z van Zacharias. De laatste letter van het alfabet. De Z. En dan hou ik over. 453. 453 liedjes met een Z in de titel. Van de 20.000. Dus dat zijn er dan relatief niet eens zoveel. Tweede letter is de A van Anton. De A van Anton, ZA. En dan zak ik naar 42. En wat heb ik dan allemaal? Suzanne van VOF de Kunst. Maar ook Pijn Suzanne van Joep van het Hek zie ik. Nooit meer Tarzan van de Dijk. People from Ibiza van Sandy Martin. Wat heb ik hier nog meer? Zai van Ben Kramer. ja, veel Nederlands. Zandloper van Typhoon zit er ook bij. Even kijken, derde letter is de W. De W van Willem, ZAW. Dat levert 0 op, denk ik. Hè? Ja, 0. Oké, de W gaat weg en daar komt voor in de plaats de G als derde letter. De G. Zag heb ik dan. 3 liedjes hou ik over. 3 liedjes. Even kijken. Dat is Toen ik jou zag, heb ik 2 keer. Van Guus Meeuwis en van Hero. Of Hero moet je dan zeggen, Anthony Kamerling. Nee. Dan kies ik toch voor deze. Dit is André van Duin. Ja, die kan ook zomaar opeens uit de pimpanplaat komen. Toen ik jou zag. Ook totdat ik jou zag, heet het. Lekker vrolijk en lekker zomers. Zo is het spel en zo wordt het.

maar voor mij een instant classic. Na de eerste keer dat ik het hoorde. Ben Howard en Keep Your Head Up. Het is lang geleden dat ik in Londen een keer in een kleding

One Love is All We Need. En daar is natuurlijk geen woord aan gelogen. De mannen van Blue en One Love. Ik ben er alweer doorheen. Ik dank je voor het luisteren. Dat werd oprecht gewaardeerd. Ik hoop dat je dat volgende week weer doet. Als ik weer terug ben met een kerstverse nieuwe editie van Mellis Morning Mix. Fijne donderdag nog. En als je naar de herhaling luistert op zondag. Een fijne zondagavond en een mooie werkweek. Tot

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. Drie kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.

te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice Radio.
2: Yo, remember back on the...

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

Kiss Radio. Tot 12 uur. De lekkerste ballads. Softpop. En

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the Fridge.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty